Wie zag zijn geweest hier, Tim McGraw geweest, of je Live Like You Were Dying op Raamkant Radio opent, je opent dit wel even elke dag, alsof jy morgen nie is nie. Wat vir jou liedjie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy, en of je Rascal Flatts, Love You Out Loud, en dan George Strait, Cowboys Like Us. En dan ben ik kort, holde blik aan Bonnie Tyler, vanavond sy Raamkant Country, net hier op Raamkant Radio opent, je opent dit af.

Ik is daar gewoon duidelijk klus op de hart geweest daar veel van Italië. Grootste treffer geweest van alle jaren. En haar eerste hit weer country geweest. Haar eerste treffer ooit geweest. Lost in France.

First Coast, look, he's not First Coast, look, he's just geweest van Aaron Watson op Ramkat Radio. But for you, Kelly Pickler, yeah. Small Town Gold. And for you, Country As Me van Chase Rice. And for you, Tracy Bird, I'm From The Country. Drie in de rij. Vanavond voor jou, look, is wat nieuwe algemeen op radio gehoord wordt in East Africa, nie, maar, so, heb je het ook gesê, het is baie van de bekende zangers, maar niet zo bekende liedjes niet zo. Wel ken je die zanger, maar ik ken niet zijn liedje niet, maar in ieder geval. Hier goes, Kelly Pickler voor jou, is op pad dan voor Chase Rice en dan Tracy Bird. Drie in de rij op Ramkat Radio.

Ik is daar geweest en geweest tussen haar twin geweest daar voor jou. Black Eyes, Blue Tears op Braamkater Radio. Wat voor Josh Turner, die om te treffen Your Man. Hij zegt vanaf jou Time is Love. Dan af jou Toby Keith, samen met Willie Nelson, Beer for My Horses. Dan Keith Urban, Kiss a Girl. 3 in de rij op Braamkater Radio.

0: Ik ben geweest door Keith Urban geweest daar, of jou. Kies een girl op, Ram Kat. Wat voor Stanley LaRue, zo'n fancy van, maar het klinkt zo half Afrikaans, maar oké. Forever Young, dan altijd voor uw laatste van Finance, Ram Kat Country. Zondag aan de 6 tot 8 op ramkatradio.co.za. Ik geef jou Forever Young, Stanley LaRue. Of LaRue, maar even.
1: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others.

Goedemiddag, ik ben geweest door Stony Leroux. Veel jong geweest op Rangwet Radio. Penzeta. Met je vrienden, Chris Ivy ook. Wat je wel geweest, de volgende keer toe. En daar is twee Afrikaanse, wel eindelijk Engelse mensen van Zuid-Afrika af. Harry en Tony. Maar die is al bijna in Texas in Amerika. Zo van alles programma voor jou, alles van Amerika af. Maar alle is al 2 jaar in Amerika. Niet meer. Harry en Tony Campbell, die is daar met Attacus in Amerika in Texas. Zo van alles programma van die klaarwak met de likkie van Harry en Tony Campbell. Het medley van de tribute voor Joe Dolan. De volgende keer pas je op wel wees. Dus als volgende week, of hier, zal dit donderdag met die goeie mini-show St. Pieter. En met hem morgen aan dit tijd voor Desmos maandag St. Pieter, net hier op Ramkant Radio. Pas je op veilig wees. Tot next time. Goodbye. En of you, Campbell's meet Joe Dolan Medley.

Daar is hy, weer eens, hartelike goeiemiddag aan amal wat ingeskakel is en, ja, jylle het seker die afleiding gemaakt of die gevolgtrekking en dit is dat ek het die aankondigings gedoen en ek het die verwelkomings gedoen en ek het al die dinge gedoen, maar die mic was nie aan nie, so toe het jylle van lijn afgegaan, so kom ons begin. Nieuwe blaaikie, ne? En ek sê, hartelike goeiemiddag aan amal wat ingeskakel is, en dit is vooral Letty en Henny, wat ingeskakel is. Letty het eerste ingekom, sy sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, hier gaan het voor die wind, dankie vir die program, ek weet sommer, hy gaan goed, of hy gaan mooi wees, soos altyd, ek wil net groete stuur aan pa Henny en ma Grieta, en daar had ek genoem dat ek vir Grieta uiteindelik ontmoet het hierdie week op my Facebook, en broers Piet en Gert sisters, Lena en Chantel, en dan haar man Frans, en vir Abigail die dokter, en sommer allemaal wat saamluister. En dan direct daarna, so kort op die hake, het Henny gesê, ja, seker maak dat ek die mic hierdie keer aan het. Ja, vragies, hy is aan. Sjoe, ek dog ampers, ek praat alweer sonder. Henny het gesê, so die sondagmiddag aangebreek, ons het allemaal kom sitplek kry vir die middagse rustige muziek, en goeiemiddag, het hy gesê, hy sê, hoop jylle naweek was lieflik so ver in groetnis. Ja, oja en oja, dankie vir Letty sy boodskap, dit net te laat gesien. Sy het ietsie gestuur, hoop, maar amal luister saam, baie dankie. Dankie vir jylle twee sy boodskappe en gereelde luisteraarskap en die hele familie van die verweerse wat so gereeld ingeskakel is, dit maak het vir ons die moeite werd om die uitsendings te doen. En ja, dit is hoe ek die program ingeleid, en dan het ek ook natuurlijk, die dame wat nou net gesing het, was Celine Marie Claudette Dion, gebore 30 Maart 1968, Canadese sangeres, sy word as die koningin van kragbelades genoem, in haar krachtige technisch bekwame sang en kommersieel suksesvolle werke het een beduidende impak op die populaire muziek gehad met meer as 200 miljoen plate wereldwijd wat verkoop is. Is Dion die topverkoper Canadese opname kunstenaar, die topverkoper Franstalige kunstenaar en een van die topverkoper muzikale kunstenaars van alle tye. Op 15 januari 2022 het Dion haar Noord-Amerikaanse toerdatums gekanceleer weens ernstige spierspasmas. Op 8 december het sy aangekondig dat sy met stiff person syndroom, een seldsame neurologiese siekte gediagnoseer is. Sy het gesê dat die siekte elke aspect van haar leven beïnvloed, dit moeilik maak om te loop en ook haar stembande aantas. Al haar toerdatums is gekanceleer. Ja, maar ek, daarna het ek net genoem dat sy het, by die opening van, ek dink het was die Olympiese Spele, het sy liekie sing. En dit was ook weer so krachtig en so mooi gewees, dat mens kan nie glo, sy het een probleem nie. Maar in elk geval, dis verlies om dat sy nie verder, sy was op die kruin van haar karier en nou sy het nog nie weer wel nieuwe opnames of enig iets nie. Ok, nou dit achter die rug, ek hoop nie, ek doen ooit weer program en vergeet om die mic aan te sit wanneer ek aankondigings doen nie, dan dit kost net baie extra werk. Ons gaan nou luister, ons is terug live, ne? Freddie Breek, sy rechte naam is Gerard Breker, 21 januari 1942 is hy gebore in Sonneberg, dit is Thuringia,
17 December is hy oorlede in 2008 in Rottach, Egen, boe Beire. De Duitse slaggersanger, slagger is net een genre, komponist, platenvervaardiger en nuusanker. Breck het as machinist gestudeer en daarna sang gestudeer onder Heinz Kitz. Slaggersliekies wat gesing wat op bekende klassieke melodieën gebaseer was. Sy eerste sukses was Uber Auf de Wereld, de Welt, die wereld, hierop Va Pensiero van Giuseppe Verdi's in Nabucco. Dit het hy in Engels opgeneem as We Believe in Tomorrow. Dit is die slavenlied, denk ek, word hy ook genoem. En dit het in 19... as enkelsnit is het vrygestel. Dit het vroeg in 1973 Suid-Afrikaanse trefterlijste behaal. Hy het in die loop van sy loopbaan 5 platinumplate en 35 gouden plate behaal. Ons gaan luister na Freddie Breck en hy gaan vir ons twee bring. Die eerste ene is 1973 se Bianca en dan gaan ons luister na hierdie We Believe in Tomorrow, Nobeko se slavelied. Lekker luister. Freddie Breck.

As hy, die Angel of the Morning, een liekie wat vir Connie Francis aangebied, wat ek wonder nogals, jy weet nou is ek nieuwsgierig om te weet, wat sou die resultaat gewees het, as Connie Francis die liekie aangevat het, en hom gesing het. Ek dink sy die regte stem, ek dink hy sou waarskynlik een groot treffer gewees het. Maar in elk geval, ons stap aan met die program. En nou, ja, hierdie volgende ene is nou net weer een bewys, jy kan vrouwmense nie vertrouw nie. Oeps, nou laat ek myself nou uit, ne. Nee, ek sê, ek het hulle so mooi gevaar, hierdie meisies van die groep LUV, moet nie uitpraat nie, asseblief moet nie uitpraat nie. En toe gaan hulle vragies en hulle maak een liekie van, wel, van die dag, ek onthou die dag nog baie goed. You the greatest lover, sê hulle. Dit is een Nederlandse meisiesgroep wat in die laat 1970s reeks treffers op die vasteland van Europa. Dit is Benelux, Duitsland, Switserland, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken, as ook in Suid-Afrika, Zimbabwe, Australië, Nieu-Zeeland, Canada, Mexico bekendheid verwerf het. Die oorspronkelijke lede was Patty Baird, Jose Hobie en Maga Scheide. En 1979 was LUV Hollandse grootste muziek uitvoerproduk en het dus die Konomus uitvoerprys daarvoor ontvang. Die liekie wat LUV wat ons nou na gaan luister is die You're the Greatest Lover. En ja, soos ek sê, hulle ken my persoonlik, ek sal nou nie met hulle strui nie, maar ek het hulle mooi gevra om nie uit te praat nie. Hier kom hulle.

Ashley, nee, Marmalade, Cousin Norman, wat hulle daar vir ons gesing het, en ja, hartelijk welkom ook aan Bethlehem. Bethlehem is ook ingeskakel, dit is Rina Foster en haar man Lodewijk, hulle luister ook saam met ons, en ja, ek hoop julle geniet het. Oké, okay, die volgende een op die draaitafel, Tell Me You'll Still Love Me When You're Old, is een van Rafferty, Aisling Rafferty, sy heel nietstes, en reeds productieve opname loopbaan vir so een jong meisie. Die liekie is ook die eerste voorsmaakie van wat aanhangers van haar tweede album kan verwag, selfs voor haar Glorietire oorwinning. Het onder die mentorskap van Mike Denver in februari 2022 sochte kunstenaar by lokale en geleentjere reg oor die land geword. Een tempo wat beslis nie sedertdien verlangsaam het nie. Sy, as jy haar live wil sien, is die kans goed dat sy een dag of nacht baie gauw ergens na by jou sal wees. Nou ja, ek weet nou nie hier of hulle Suid-Afrika in acht neem nie, maar hulle sê never say never. Kom ons luister na Aisling Rafferty, en die liekie is, ek hou baie van haar styl en ek hou baie van haar sang, en sy sê, darling, say you'll love me when I'm old.

Cilla Black, joh, daar is genoeg krag in die stem om een 100 watt globe heel aan te laat brand. En sy het gesing, You Are My World. Hier die volgende het geen introduction nodig nie, jylle amal ken hulle en jylle amal, het is jylle amal sy tref, sy gunstelinge. En ek praat van die drie broerkies, die sangtrio, die Bee Gees, Barry, Robin en Maurice Gibb. Hulle was een van die meest suksesvolle groepe van alle tye en hulle is gebore op the Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en het gedurende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis waar hulle in muziekloopbane begin het. Hulle wereldwijd sukses het gekom toe hulle terugkeer na Engeland en contract onderteken het met producent Robert Stigwood. Ons luister na die Bee Gees en hulle gaan sommer vir ons twee doen. Eerst een Melody Fair en dan daar 1968 het hulle, ek was toe nog op school gewees, ek was toe in standaard 8 en hy was by al die danse gewees en die mense was mal oor hierdie plaat gewees en dit is Words van die Bee Gees. Ok, hier kom hulle.

Prachtig, dit is Count Your Blessings en dit is goeie advies daar, ne? Ja, gaan sit terug in remmenis so bykie en besef wat jy als ontvang sonder dat jy daarvoor gewerk het. Dit is legio. Ok, die mense wat nou vir ons gaan sing is een groep wat ek lang geïgnoreer het en nie in belang gestel het nie, want ek het hulle ek goed na hulle geluister nie, kom stel het so, en ek praat van die Kelly Family, en hulle is in 1964 as die Kelly Kids gevorm in, hulle is een Ierse, Amerikaanse, Europese muziekgroep, wat bestaan het uit multigeneratie, familie van 9 broers en sisters, wat hulle self in die vroeë jare op die verhoog by hulle ma en pa aangesluit het. Hulle speel een repertoire van rock, pop en volkmuziek. Hulle het sukses behaal reg oor die wereld, vooral in Duitsland en Benelux, Scandinavië, Polen, Spanje, Portugal. Hulle het meer as 20 miljoen albums amptelik verkoop, alhoewel die album verkoop grotendeels op concerte en toere in Europa plaasgevind het. Dis waar die meeste van hulle goed verkoop het. Ons luister na die Kelly Family. En die liedjie wat hulle vir ons bring is All Along the Way. Nou, ja, luister na die skare. Ek weet nie of het een lewendige opvoering hierdie van hulle is nie. Maar hulle gewildheid kom een mens achter wanneer jy luister na die skare.

pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die ochendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u een vreugdevolle dag toe, tot morgenochtend om 8:00.

0: Ik heb zelf heel goed gezongen geweest naar Savage Garden geweest daar. De Animal Song van Savage Garden. Maar het is een goeie minishow te beginnen hier op ramkaartradio.co.za. Middag Pieter.
1: Middag Jannie, en hoe gaan we jou?
0: Lekker en jy?
1: Nee, ek gaan niet klaar nie, dankie.
0: Wat is jouw naam vanavond? Desmos Millies.
1: Nee, ek gaan nie weer die fout maak nie, hoor. Ek gaan nie weer die fout maak.
0: Het maar nog aan so gesê.
1: Ja, maar het was per ongeluk. Nie weer nie.
0: Wat is vanavond klomp verjaarsdag vandag, jou... Weer vanmorgen en zaterdag, internationale herdenkingsdag. Grant brengt voor jullie nietse in die nies, in die sport, als ook sy likkie vir die week. En het alles tussen nou en vanavond, 7 uur, net hier op Ramkaart Radio. Ons thema vandag natuurlijk nou is, ons elke week ons thema, met die speelhuis voor die algemeen vir die middag. Nou, ons thema vandag is...
1: Dieren.
0: Is dieren vandag, ja. So, alle likkies met dieren in die naam, of dieren in die woorde, of ook al soos animals wat nou gespeel het, gaan vanmiddag sy speelhuis wees vir jou. Enige dier.
1: Enige dier, en weet jy dat hierdie thema's van ons maak die program, dink ek, nogal interessant.
0: Dis hy, definitief.
1: Ja, absoluut.
0: Ek moet ook bysê, jy het ook van my klomp voorstelle gestuur, maar daar was goed by van insekte ook gewees.
1: Ja, ach, ek het maar gedink, as ons nie genoeg dieren gekry nie.
0: Moet bysê dat op spinnekop is, dis ook een insekte spinnekop, is nie een dier.
1: Nee, dis een racht nie daar.
0: Nou, het jy biologie gegee in die school? Het jy biologie op die school gegee?
1: Wetenskap en biologie onder andere, ja.
0: En wiskunde.
1: En wiskunde.
0: En Afrikaans.
1: En Afrikaans. En rugby afgerig. En tennis afgerig. You name it.
0: Genuchtig. Oh. Ons begin nie so veel bykie stadig rug vandag. Het liekie van die tokens. Onthou jy nog, ouwe mouwe.
1: Ja, ek meen, hoe anders. Hy moet op die dierenprogram wees.
0: Hy moet. The Lion Sleeps Tonight, The Lion Sleeps Tonight, Wimboe, op wat vir jou van The Tokens, dan vir jou Bahamain met Who Let The Dogs Out, en dan Katy Perry, Roar. Sy klink kwaad.
1: Absoluut.
0: Drie in reis.
1: Sorry.
0: Sing om so.
1: Nie met die stem vandag nie hoor.
0: Enjoy.

Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Lekker mix daar, nee.
1: Ja,
0: Oribert.
1: Hou van hom.
0: Hier is die houtlepel mix.
1: Wat is dit wie die mix gedoen het?
0: Houtlepel, sê hulle.
1: Houtlepel. Genade.
0: So is een pap mix. Houtlepel.
1: Ja. Paplepel. My kinders ken van een houtlepel.
0: Die ander lepel.
1: Ja.
0: Anyway. By the way, even een voel is een dier, ne?
1: Die... Ja.
0: Doe die man.
1: Ons sien hom maar vandag as een dier.
0: Ja. Want op die hy prinkie wat gemaakt het, wat eens is daar een papegaai by.
1: Ja. En dit is Pieter Smit, Fatman en Ignis, is ek
0: recht? Nee. Well, okay. Dis net Pieter en Fatman, Johan.
1: Is Ignis nie by?
0: Ignis sing saam met Ossewa.
1: Hoe hulle sing Ossewa saam?
0: Jy kan nie Ignis een papegaai indruk, nie gids mens. Hy sal in dood sit. Ja.
1: Hy moet nie nou luister Ignis nie, hoor.
0: Het is een vijf, moet nie waar ek nie.
1: Ja, sy.

Morgen Bejo 10 op 13, zaterdag 11, 14. Morgen Bloemfontein 8, 18, zaterdag 7, 18. Morgen Kaapstad 10 op 17, zaterdag 13 op 18. Morgen Durban 17 op 20, zaterdag 16, 18. Morgen Johannesburg 9 op 18, zaterdag 8, 18. Morgen Kimberley 11 op 20, zaterdag 9 op 19. Morgen Mafeking 9 op 20, zaterdag ook 9, 20. Morgen Elspruit in Bombella 8, 22, zaterdag 7, 23. Morgen Pietermaritzburg 11, 17, zaterdag 9, 14. Morgen Pietermaritzburg, Polokwane 8 op 20, zaterdag ook 8, 20. Morgen Port Elizabeth 14, 15, zaterdag 13 op 17. Morgen Pretoria 9 op 19, zaterdag 8 op 19.

0: Right. Right.
1: Daar stel ons het nou by jou internationale dag van vandag af tot volgende woensdag. Nou, daar is nou vir hierdie jaar 190 dae verby, net 175 dae oor. Dit beteken 27 weke en 5 dae, en as daar 25 weke oor. Nou Jannie, vandag is hier een paar woorde wat ek moes gaan opsoek, wat ek nie mooi beteken nie, maar dis internationale dag. Maar goed, vandag 9 juli, suikerkoekiedag. Môre, ja, jy moet maar daai teddybeer van jou bekkie gaan afhaal, want môre is teddybeer piknikdag.
2: Ok.
1: Hier is nou die eerste interessante ene. Kleerrieke dag. Nou toe gaan kyk, Kleerrieke, of Kleerrieke, Kleerrieke, ek is nie heeltemal seker nie. Dit is, ja, seker Kleerrieke dag, want dit is die meervoud van Kleerriek. En dit het twee betekenisse. Dit is of gesamentlik priesters, predikante of geestesleiers.
2: Ok.
1: En dan die ander betekenis daarvan is administratieve klerk. So as jy een kleriek is, dan is jy nou of een priester, predikant of geestesleier of een administratieve klerk. Hang af nou in die sin wat jy om gaan gebruik, nee. Dis ook, en nou met die ou Wolle daar achter die kroegtoonbank, mooi luister. Dit is nou vandag ook, nee. Wacht, hier my...
2: Vandag of morgen?
1: Nee, wacht, net so bykie, nou het nou die tablet van my gespring, want toe hy nie moet nie.
2: Houd lepel vir jou, nee.
1: Houd lepel.
2: Houd lepel.
1: Ja. Ja, nee, ons is nou by morgen, en dit is Pina Colada dag. So, Bolly, jylle moet reg is na die Pina Coladas môre.
2: Arme Mani.
1: Ja, arme Mani, Jack.
2: Hy is môre aan die.
1: Ja, ek weet, ja, arme hy. Dan is dit ook môre menslike pligte dag. So bykie jylle pligte nakom, hoor. En dan saterdag 11 juli, Wêreldbevolkingsdag. En dan ook, weer mense wat er lewe is op dag. Nou, hier is nog een vreemde enieke. Ek hoop, ek gaan hom nou probeer aan die begin recht uitspreek. Wêreld Benzodiazepien Bewustheidsdag.
2: Wat die hek is dit?
1: Dit is een voorskrifmedikasie wat die senuweestelsel verdraag.
2: Dit klink soos benzien vir die drukkomakkers.
1: Hoor hier so, ek klink verskrikkelijk. Maar dit behandel erge angst en spanning en het help ook met slaaploosheid.
2: Is terug nie ook?
1: Ek sê, daar is baie ander dinge wat ek gebruik vir slaaploosheid. Sondag 12 juli.
2: Juli.
1: Eenvoud dag.
2: Eenvoud nie.
1: Eenvoud. Eenvoud, eenvoudige dag. Eenvoud dag. Nie, maak net eenvoud nie. Dan is het ook dag van hoop. Maandag 13 juli. Geekness dag. G-E-E-K-N-E-S-S. Daar is nie Afrikaanse woord nie.
2: Geek.
1: Ja, geeknesdag. Geeknesdag. En dit beteken jy deel jou technische kundigheid en unieke stokperkies met ander.
2: Ons doen het 4 keer een week.
1: Ek sê jou. Dit is ook rock'n'roll dag. Met andere rock'n'roll. Man, die mooiste met Afrikaans nou weer.
2: Dit is maandag nie.
1: Ja, dit is maandag.
2: Wil jy nie maandag by radio?
3: Lekker rock show.
1: Eindelijk, nee. Dit is mos maandag.
2: Dit is mos milies.
1: Nee. Dan is het ook ADHD bewustheidsdag. Ek denk, dit is nogal een belangrike eniekie, nee. Hierdie verstaan ek nie mooi nie. Dinsdag 14 juli, pandemiumdag. Nou ja, ek weet nie, hoe vier mens dit? Ek wil nie. Woensdag 15 juli, jeugvaardighede dag, as ook werelddag vir, dit is Bastille dag, Bastille dag. Hotdog dag, so ons neem op Afrikaans al sê, sekere worsbroekie dag. Maar Ada, klink vir my beter, want ek Blij sien hom met a, ja, maar ek sien hom met a Vienna in, is dit nie?
2: Ah, ja, ja.
1: Dat is my, vir my persoonlijke verskil nou tussen a...
2: Op gas warm gemaakt.
1: Op gas warm gemaakt. Ja. Hoorie, hier is nou nog een, a gummy worm dag.
2: Solank het suurwer was.
1: Ja nee, slaan my nou met een natvis. Gummy worm natwurm. Dag. Ja, natwurm. Ja, dit was jou internationale dag. Ja, van vandag tot volgende woensdag.
2: Wally, hy kort eruit klaar.

0: Ik was alweer van de genaamde Bob Marley, Bob Marley met Buffalo Soldier op ramkatradio.co.za. Nou, kom eens gaan een beetje Wildtuin toe, nee, Pieter.
1: Joeg, een beetje hoe lang laatst was ik daar.
0: Of Dierentuin toe, want ik ben je gaat niet altijd hier, die krijg je in die Wildtuin nie. Je moet baie mooi kijken.
1: Maar goed.
0: Ja, was gaan een beetje terug 80's toe.
1: Ja.
0: Is jou Survivor? I Have a Tiger.
1: I Have the Tiger.
0: Dan Duran Duran. Hungry like a wolf.
1: O ja, ek onthou alweer, baie goed.
0: Nou ja, jy behoort, toe is jy 40 gewees. Nee, ek kan jy was 20. Ek hou sê, enjoy.
1: Akelige mens.
0: Op pad jy nie smeek, langt jy binnenkort, hier op Rangwet Radio.co.za.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Bok van Blerk uit Karel en Katrientjie, en het vooruit was Henny de Bruin geweest met die gitaar, Henny de Bruin en die gitaarkerels met Sanna van Saldanha. Nou, Bok van Blerk het ons soms so in die rechte mood gesit vir ons volgende 20 minute of whatever ook al. Ek het vroeger vanavond een bykie nagelaat om aan te kondig of dit te noem. Ons het ons nou nie meer die raai speeliekie nie, maar ek het julle uitgenooi om vir my playlist te stuur wat ek tussen 8 uur en half 9 kan speel. Enige song van jou keuse, net soos jy wil, as jy wil nou een story daarvan maak, maak jy een story daarvan, as jy sommer net wil lekker luister, jou eie keuse wil speel, as ek het so kan noem, 5 in een rij of 6 in een rij, wat ever ook al, dan kan jy dit doen enige tyd, ons speel het vir jou met die grootste liefde en met die grootste plezier, en toet my vriende, vriendinne, vriend en vriendin, daar uit Velderif uit, toe het sy nou, somme lekker die ding gebenader, en toet sy gesê, nee maar luister, wow, hier is ons vir jou, ek dink sy het vir my seker 4 of 5 playlists gestuur, maar in elk geval, hier is ons die eerste een wat ek nou gaan speel van haar, hier is ons vir jou is playlist, en sy het elke playlist gevat, en type van een thema daar aan gekoppel, en hierdie ene sy thema is nou eindelijk soort van een drinking thema, een ijstee thema, hoe even ook al jy dit wil, ek kan nie onthou wat ek saterdag gesê het, wat die naam van die kosvatte dop, of wat even ook al jy nou, ek kan nou nie onthou wat sy, wat ek die thema sy naam gegee het, maar dis natuurlijk Alta en John Cockerella van Velderif, en hy het vir my hier een paar songs gespeel, gestuur, wat ek nou gaan vir julle speel, en dit is nou allemaal, kom ons sê nou soos Bok sê, kom ek steek jou vir 'n dop, met hierdie volgende paar nommerkies, geniet hulle, allemaal sulke lekker ijstee nommerkies, dankie weer eens, en Alta en John, vir die moeite wat julle doen.

skatte. Ek sit hier op my rusbank, my voete op die springbokve. Die klinkeroe, op een kanaal.

0: Ja, prachtig, prachtig, hierdie laatste liedjie, Blue Eyes Crying in the Rain, en seker die bekendste, en best, van die, amper sê ek, van die beste gitaarspelers in Suid-Afrika, Manny de Bruin en Dion van der Merwe, jy kan sommer duidelik Dion se kenmerkende stijl daar hoor in die liedjie, Dion van der Merwe en Manny de Bruin, met Blue Eyes Crying in the Rain, voor dit was Hannes van die Jefer, met Saggies voor en toe, en voor dit was nog een Hannes Schoeman met een vroukie se skoffel. Nou gaan ons eers so een bykie daar na AI se kant toe. Drie in een rij van AI ook.
1: Mensen sê jy huil twee maal in die boes maar land. Wanneer jy daar kom en wanneer jy daar gaan.

Pieter Robert Marais met Hambakaya Kinderdroom voor de DJ Jaco met Hey Beautiful Lady. En dan die eerste song was geweest Halter met Stofpad My Nou. Nou is ons bijna bij het einde van die program. So wat van een stukje country? Bobby Angel, You Ask Me To en The Highwayman met me en Bobby McGee.

Nou ja, kyk hier, ons wat so baie hou van muziek en goed is, ek het vir jou nog interessante iets om aan te dankie. So, wat was jou gunsteling kinderliekie? Ek herhaal om kinderliekie, nie nou nie, een kinderliekie. Of het jy een paar liekies? Wat was jou favorite, jou gunsteling liekie as kind? As kind. Wat was jou, is net so bykie iets om aan te dink, wat was jou gunsteling liekie? Het jy paar of meer? Dit is net interessant om aan te dink. Ek kan hier lekker hier saam met Tokio op alles en op.

Baie dankie dat jy alles ingeskakel is op alles en nog meer. Dat sal moet ook hier achter die microfoon ons keier vandag sommer lekker. Nou ja, ons Suid-Afrikaners in Suid-Afrika of die reg oor die wereld is ons gaande oor rugby. En natuurlijk is dit nou die URC beker wat dan die eindstryd tussen die Bulle en Leinster is hierdie saterdag. So ja, maar net interessante ding is, hoe het een rugbybal ontstaan? Hoe het een rugbybal ontstaan? Nou kom, ek vertel jou gauw, een rugbybal het ontstaan in die 1800s. Die bal is oval omdat oorspronkelijk van een varkse blaas gemaakt is. Was natuurlijk daardie vorm aangeneem het wanneer dit opgeblaas is. Nou ja, dis iets om aan te dink, dit word van een vark in die 1800s het hulle rugbybal gemaakt van een varkse blaas. Dit is hoekom hy ovalvormig is, nee. Nou ja, die eerste sport, die eerste Springbokwedstrijd was 1906. Het die Springbok hulle eerste toets gespeel, ek weet nou net nie teen wen, ek dink is Engeland gewees. Maar is dit nie interessant. 1906 het die Springbokke hulle eerste wedstrijd in Suid-Afrika gespeel. Nou ja, as jy so kyk na rugbybal in die ouer dae, het hulle die vorm gekry van 'n varkse blaas. Jy kuier saam met Tokio op alles en nog meer.

gee die kakoplieuw lokke. Leni Sharks hengelstokke. Skenkies donders al jou rokke. Maakie vleekies allemaal klokke. Wanneer heffes moze bogen.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Després bon dia, Bronca Dronio. Lekker, lekker, jouw broek het radio, petje, petje, nou, mijn naam is Rob Goos, snakkel, jouw terug, welkom, verheerd. Ja, ja, ja, ik was laatst vrijdag een beetje onder die wolken geweest, maar vanavond is ik boe op die wolken. Also, ik hoop vanavond niet een lekker week gehad, en je kan een beetje oor laat zak, die vier keer aansteek, of zo maar net een beetje rock'n'roll over die ijs. Als je chicken of is je banana. Ja, vanavond was bij lekker kijken op Ramka Drani op een 7.0 066-032-393 WhatsApp, nummerkie. En ik wil vanavond dat je gaan lekker vanavond geniet. Als het koud is, maak je vier groter. Als het warm is, trek je voorbaaike uit jou papa en laat jou dicht bewegen.

La querido Bronco Dragon, el Traveling Wolverines. Jeff Lynn, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison y Bob Dylan. Lekker van 1988, zowel je af, is dit natuurlijk die Traveling Wilburys hier op Ramkadranio.co.za. Man, zoals Tanya Riel altijd zei, dus breek op en kijk. Ik hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand en jy gaan lekker samen ons keier. En die vleisies gaan braai en die vierkies gaan brand. Dis natuurlijk hoe dit hoort hier op Ramkadranio. En is net so 10, 11 minuten na 6, 6.30 natuurlijk ons grappie tyd. Vanavond gaan oom Tolla ons een bietjie vertel van een ding of twee. So jy wil eigenlijk laat die mis nie. En dan wil ek ook net sê, welkom aan die nieuwe luisteraars wat vanavond samen ons keier. Ek krij nou een boodskap hier, dat ek net gauw van met my poeiers hier by mekaar sit. Die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laaste naweek gemis. Baie lekker dat jy weer vanavond wil is. Baie, baie dankie. Ek het nog nie jou naam daar nie. Maar baie, baie dankie 2632. Lekker, weet jy, ek het laas vrijdag, ek was donderdag al begin slecht voel. Vrijdag, yes, het was my kop so zwaar soos a bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geef my na paar doepas en ek dink toe by myself hier by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou somal die marasijne gelijktijdig. Yes, lekker, toe val hy goed vir my weg. Ek dink ek het hier zondag opgestel. Maar nie, ja, ek is terug. Met de vengeance, ek is terug belag. Jou Bramke Dranie, open C, open Zina. So baie welkom, ek hoop vanavond jy geniet het. Laat jou deeg beweeg, as jy vanavond die koud krevat van mamie so van oud toesteppie. Want, dis mis het woord. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. Wanneer laat jy die nie gehoor van Outfield? Outfield, jou Bramke Dranie, met Jola. You know.

0: As hy Timlin Wessels, nommer hou, en net jou program gedraan hier op in 7.0. As jy nou geskakel is, moet jy bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Bye, welkom ook aan André en Hanlie, jou program gedraan hier, en weer eens baie dankie dat jy laatst vrijdag aan met my ingestaan het. Baie gewilde mense en omroepers hier op program gedraan hier, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daar by hulle, gaan het in die velle inkryp, soos om Jan Pola te sê, hulle is bieke moeg lang week gehad, maar baie welkom julle, baie besige dag gehad, en ons, sy sê hulle gaan morgen bietjie braai vir oma's verjaarsdag, oma verjaar, by voorbaat, baie geluk oma met oma's verjaarsdag, mag dit een wonderlike dag en een geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramke Radio hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouwens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie werk ook in, soos al die alle DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramke Radio, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bykie leid na vanavond, sy grappietijd hier op Ramke Radio, is om tolle wat bykie vertel van een rugby commentator bezigheid, ek nie 100% seker nie, jy sal maar met self uitfigure wat jy aangaan, en net jy op Ramke Radio op en sê op en sê daar.
1: Ek wil nou vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game het uitsaai. Daar was nog voor die TV, nie? Daar was Gerard de Vigie nog Gerard de Vigie. Wat hy nou brandewijn gesêp het. Right, nou sal ek haar een dag haar in die hokkertje, ek sal die stof haar af, ek sal die water in die ijs haar neer, ek sal Gerard sy halfjekkie weg. Ek sien die vark kom hier uit die. Hy sê seker nog in die Newlands. Hier draf die span nou op die veld op, en ek die sê, ek gaat sommer hierdie game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die bijname, ek gaat sommer nog advertenties ook al gooi, miskien gaat die sponsors my betaal. Toe jol ek hem so, goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes kyn en die seevoortjes vlieg rond. It's a sunshine day. En nou op die middelkolletjes, sit Karola van die meel, wat die bolletje op sy puntje gemaakt staan, hy gaat afskop, richting ook aan van die veld. Die skeiser kom na alle gestap, hy sê, is jylle reg. Karola sê, alles is reg, altijd reg, Toyota. En Karola skop af, er is een prachtige een wat hang onder die bal, is Kentucky Gucci. Kentucky vat een prachtig uitlige draak, maar Rappelbeck roes daar, hy vriet vir Kentucky. Hy is nog lekker rakbierie, en my vangen lekker rakbierie. Nou leer die mannen daar boer mekaar, deer mekaar, onder mekaar, allemaal soep voor die bal, die scheidsrechter dat blaas op zijn fluitje. Hij zei, it's not inside, it's on top. En ja, wat die hele boer blijft, Muffy Martens. Die scheidsrechter zei, sta een beetje op, Muffy, wat gaat nou wat doen, als moet je voetbal spelen, man? Nou is het Moffie wat haar terug als jy alles met die scheids uit, hy sê, ek kan klaarkom sonder my bra. En ek kan klaarkom sonder my man. Maar ek kan nie klaarkom sonder die boys nie. Hy sê, sy sê, los die buitinge man, die vaste skram word daar gevorm, my man wat die bal moet, as het is meekat meie, meekat druk so bietje in die skram, meekat sy die bal in, meekat gat hem kry, meekat gat steelkant om, meekat soek een gat, hy soek een gat, en hy kry van naas boter. Meerkat is by naast voorbij, hy laat wiel. Them stones, firestones, them stones. En Meerkat gaat dwars deur, en Meerkat gaat hem kry, en ek kry hem nou. Want hoe verder jy ry, hoe minder die wrijving. Dan word hy afgeskop van die middel van die veld, dat was een hooi en wat hang onder die bal is boel breed. Boebel vat hem prachtig uit lucht uit. Hij ontdekt 2-3 man, hij komt in die katlijn af. Maar Poedelpina komt dek voor Boebel. Ach, ben ik hem dek prachtig? Hy kryf een boel uit die kantlijn, hier kom Dog Moore Diedrichs ook by. En die hele spelletje met dogma boop staat daar oor die kantlijn terwijl het nou lekker soutje op Nieuweland. Nou is het olifant was tussen dat laatste jersey, ze zei, dat breng hem een nieuwe jersey. Hij kijk hem zo in die zon, hij zei, it's good and clean and fresh, la la la. En hij trekt hem zo als het duckleef aan, hij zei, ek is een zeesop, baba. Die bal werd aangegooid, wordt geklapt naar Mirka toe. Mirka geeft brandewijn in Bresla, brandewijn geeft kasterolie pinaar, kasterolie al. En hij knijpt. En hij al, en hij knijpt. En met zo'n boog, denk er over de doelijn. En nou zei die kennis al wat chips zei. Ik zei, don't say chips, say well as crinkle cut. Deedle deedle dee, crinkle cut.

0: Og så kan vi se sige, både til Brown Cavernario med Cotton Fields. Hey, kom det mig til, Imona?
1: Ja, nee man, hier op die plaats is die scene van GPS moest uit. Hij wil me hier opvangen, ik weet het, hij is zeker nog een gevoel zo ver niet. Hij werkt was eerst hier van buiten, want hij had er voor een soort. Zo, dat zal niet helpen, daar had ik ook GPS aangezet, zal hij mij net verkeerd geneukerd.
0: Oh, mijn oom Frikkie. Hoe zei oom Frikkie, ik het gelacht. Jullie kennen was een oude story van... Van die, kijk as jy uit die bakkel uit, kom hier by die tanke, hier by Milnerton, sy fuel tanke, dan stop jy, dan kom al jou mense jou mis uit die kamp, dit werk met allemaal so, al die plattelandse mense werk so, toe ek klein was, het al so gewerk, weet ek onthoud van kleins af, vertel hom Frikkie ook een story van die mense wat voor moet kom al hier by die tanke, sy licensie verval daar so, maar die auto een dag ook daar besluit, hy gaat nou nie meer aan die mense kom al, hy gaat met die GPS goederse, maar hom het Frikkie met my een dag volgens die story vertel, ek dank om Frikkie met ons daai story enig vertel, maar dit was absoluut 'n fees.